0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

anderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas en loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan, ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: gaat niet komen, man. Het gaat hem echt niet worden.
1: Er valt een traan in mijn bier, want ik huil om jou, mijn dier. Dag en nacht denk ik aan jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In een verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waar menig je uitgescheept. Ik ga dan hier met een wezenloos grijskostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen. En de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: niet langer. ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

dat het voor sommigen een plakkerig nachtje is geweest. Maar ja, ik heb geen klagen. Eergisteren nacht was het echt benauwd en plakkerig. Maar als ik een beetje naar vannacht kijk, dan valt het allemaal wel reuze mee. Dus lekker geslapen in ieder geval. We gaan even muziek draaien van André Hazes en André Hazes junior. Die bracht een paar maanden geleden de snellere versie uit. Maar dit is het origineel.

van een protest van Extinction Rebellion. Ondanks het verbod van burgemeester Sharon Dijksma wisten tientallen demonstranten het spoor op te komen. De actie duurde ongeveer 20 minuten, maar het treinverkeer van en naar Utrecht lag enkele uren stil. Demonstranten vroegen aandacht voor de situatie in Gaza en eisten sancties tegen Israël. De politie verwijderde de actievoerders van het spoor, terwijl reizigers op het station voor flinke vertragingen en met name voor onduidelijkheid kwamen te staan. Dus het is en blijft gewoon natuurlijk enorm irritant. En ik snap dat je wilt protesteren, maar doe het lekker ergens anders en laat vooral dit soort mensen met rust. Goed zo, wij gaan door met Guido van der Graaf en ik kom terug

En maak me nou niet gek. We spraken toen over deze plaats samen met Lil Kleine en de Amsterdamse zomer. Straks rond 11:15 speelt FC Utrecht uitwedstrijd tegen Ajax. Het draait allemaal voor dat ticket richting Europa. En ja, het is de finale van de play-offs. En ik heb ingezet op 1-3 voor FC Utrecht. En we gaan ervan uit dat de punten meegaan naar Stadion de Galgenwaard. En ja, ik ben heel benieuwd. Er kunnen 400 uitsupporters mee richting Volendam, want daar wordt de wedstrijd gespeeld. En ja, ik heb me laten vertellen dat er toch wat andere supporters ook richting FC Volendam gaan. En ja, toch gaan kijken of ze toch naar binnen kunnen. Dus ik ben ontiegelijk benieuwd. In ieder geval speelt FC Utrecht dus de uitwedstrijd tegen Ajax. En die wordt gespeeld in Volendam. En het begint allemaal om 11:15.

0: Nog een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk.
1: Geen enkele keer.
2: Heerlijk hoor, gisteren al temperaturen rond de 34 graden gehad. Ik zat even gisteren in de auto en toen keek ik naar de thermometer, die gaf 34 graden aan. En vandaag ook temperaturen zo rond de 29 graden. Lekker hoor. Brand even een beetje rustig aandoen en dat doen we met de man die bekend werd door Selavi. We hebben het over René Riva en ik pluk een ster voor jou. Je hoort hem hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Een bijzondere goedemorgen en van harte welkom en leuk dat je luistert.

Tot aan 12 uur muziek bij de koffie. En daarna de hoogste tijd voor Henry Verwoerd. Hij presenteert namelijk de weekendlunch tussen 12 en 2 uur op de zender. Voor de tijd voor een klassieker. En dat doen wij met Frans Bauer. En jouw ogen zeggen zoveel meer.

weekend. Of doe je het lekker rustig aan? Lekker hè, zolang Pinksterweekend. Ja, we hebben gisteren de verjaardag van onze kinderen gevierd. Was enorm gezellig. Maar vandaag wel even een rustig dagje ingepland. We gaan lekker voetballen kijken. Vanavond lekker een hapje eten. En morgen maar even op pad met de kinderen. Eens even kijken wat er morgen allemaal op de agenda staat. En wat we eventueel allemaal met de kinderen kunnen doen. Het wordt morgen prachtig mooi weer. En ik denk dat het iets met water gaat worden in ieder geval. Wij gaan door met Tatjana Simic en onder andere Gerard Joling. Samen zingen zij Can't Take My Eyes Off You. En Tatjana Simic was natuurlijk te zien tijdens de serie Kees Vlodder. Ik vond het in ieder geval enorm leuk om te kijken. En vooral leuk om Tatjana weer even te zien in haar oude rol als Kees. Alleen ja, nu in haar rol als moeder. Dus hartstikke leuk. En zeker even een idee om te gaan kijken. Dus als je vandaag weinig te doen hebt en denkt van nou tot een dagje televisie. Dan zou ik zeker te weten de serie Kees Vlodder even gaan kijken. Hier zijn ze, Gerard Joling en Tatjana Simic. En Can't Take My Eyes Off You.

0: 8.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
9: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

Leuk dat je erbij bent. Tot aan 12 uur ben ik bij je. Daarna de hoogste tijd voor Henry Verwoerd. Hij presenteert de weekendlunch tussen 12 en 2. Dan tussen 2 en 4 de hoogste tijd voor John Schaap. Hij presenteert Schaaps Weekend. Tussen 4 en 6 Campbell de Brij met Aperitief. En dan tussen 6 en 8 Fred Siebeling met Bingo in de avond. En vanavond tussen 8 en 11 de one and only Geert de Groot. Hij presenteert de laatste noot hier op de zender.

Straks trouwens via de website van Bingo FM kan je de wedstrijd Ajax FC Utrecht volledig volgen. En ja, ik zei het al, ik denk dat de punten echt naar het stadion de Galgenwaard gaan. Maar deze wedstrijden blijven natuurlijk altijd even spannend. Voor nu tijd voor een plaatje van Jesse J. Moore. Hij was een paar weken geleden bij mij in de studio, tenminste bij Suze bij mij. En ja, hij is beginnend artiest en doet het hartstikke leuk. En des te meer reden om hem af en toe even een zetje te geven en te draaien.

geef mij jouw liefde. Ja, de mensen die gisteren richting zwembad de Kromme Rijn gingen, die zullen enorm zijn geschrokken. Gisteren om 11:50 werd er namelijk een melding gedaan van een autobrand. En die was flink uitslaand. Ik heb even de foto's en de beelden gezien, maar dat ging er redelijk heftig aan toe. Gelukkig rond 11:45 had de brand weer alles onder controle. Maar het is wel schrikken geblazen. En zeker te weten als het nog eens een keer auto betreft. We gaan door met de muziek en dat doen we met Russo en Emma Heesters en Liters Verdriet.

prachtig. Dit was muziek van de Sunstreams. En waarheen jij ook gaat, in mijn hart blijft een plaatsje voor jou. Plaatsen die nergens meer gedraaid worden en die je af en toe alleen even voorbij hoort komen hier op Bingo FM. We draaien ze van levenslied tot nederpop en eigenlijk van alles komt er wel voorbij. En daarentegen wel voor ieder wat wil, dat durf ik wel te zeggen. Wij gaan door.

Kenny Wijmans, hij was de liedzanger van The New Four. En zong Kom Je Vanavond heel dicht bij mij. En ik hoor je denken, wie was dan The New Four? Dat was een popgroep uit de jaren 70 en 80 onder andere. En ze werden met name bekend door Meisje, Ik Ben een Zeeman. Ja, allemaal van die klassiekers. Die misschien maar even wat opzoeken op Spotify dan. Goed zo,

dit waren Meteor en Fleming. En samen zongen zij Niet Nodig hier op de zender. Het is wederom de hoogste tijd voor een klassieker. Hier is René de Haan. Een plaatje van Corrie Konings, volgens mij spronkelijk, maar wel leuk om even te draaien hier op de zender. Hier is ze met Waarom Mocht Dit Niet Lang Duren.

Willeke Alberti en haar oom Jan. En het zit erop voor deze zondagochtend. Ik ga je veel plezier wensen bij Henry Verwoerd en de andere collega's. En ik ben er morgen weer tussen 4 en 6.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

lekker zeg, je hoorde Mart Hoogkamer in Spanje. Een oud plaatje van Bassie en Adriaan. Heb je daar vroeger ook naar gekeken? Ik wel, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het altijd wel leuk om dat te zien. Ja, nou is minder hoor, moet ik eerlijk zeggen.

René Vroger samen met Welen, hoe de liefde gaat. Ja, soms kan het de ene kant op gaan en dan is het hartstikke goed. En de andere kant kan het de verkeerde kant op gaan en dan is het alleen maar ellende. Ja, je moet ervan leren, denk ik wel eens. Hier is Dino Martin en Replay. Eén dag.

Alberti, een reisje langs de Rijn. De legendes hebben het voor je gedaan hier op Bingo FM zondagmiddag. Fijn dat je erbij bent en lekker dat je luistert naar je vrienden van de radio. Ja, je hebt wel eens van die momenten dan denk je van nou, ik wil mensen om me heen hebben. Maar er zijn ook wel eens mensen die denken van nou, vandaag even niet. Laat mij maar.

Amar, langer dood dan je leeft. Ja, het is wel zo. Het is waarheid als een koe. Ja, ik wil er voorlopig nog niet even aan denken, hoe moet ik jullie bekennen. Maar ja, het is wel de keiharde realiteit natuurlijk. Stiekem is ook wel lekker. Hier is Maan en Gold.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat is een heel lekker broodje. Want we gaan terug naar 1982 met de Volendamse formatie BZN. En dan wordt het heet Blue Eyes.

Goeie raad krijg je van Robert van Hemert en André Hazes. Samen uit, samen thuis. Dus als je er lekker nog uitgaat, hè, en gezamenlijk de kroeg uitgaat, met een uitslag van 1,5 meter links en naar rechts, nou, heb je toch leuk gehad? Ja.

0: Henk Damer, wordt nou niet verliefd. Nee, we gaan naar het nieuws van 1 uur met Ivan Heijlen.
1: Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zelf is voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

wat doe er aan? Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

0: en de jorn geen verbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Robert Pater, eenzaam en alleen hoef je niet te zijn. Welkom terug naar het nieuws van 1 uur. We zijn bezig met weekendlunch. En tot 2 uur. Mooie platen zoals deze van Kenny B. Jij bent de liefde.
1: Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen.

dikke dieven zelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

Davina Michel. Zo lang is het niet, hoor. Het is maar 2 minuten 30. Ja, de volgende plaat is langer. Die duurt 3 minuten 47. En dan zou je kunnen zeggen, nou, het is mij een beetje te lang. Maar dat is bij Stamvast niet het geval. Want er zingt

Russo en Emma Heesters. Liefdesverdriet heet dat. Ja, je kan wel eens liefdesverdriet hebben, hoor. Tuurlijk. Want dan denk je wel eens bij je eigen, als er niet is. Ja, wat dan? Nou, de dijk.

dame, de langste adem. Mijn adem zit erop, tenminste in zoverre voor deze uitzending dan. Want ja, voor de rest blijf ik wel doorademen wat dat betreft. Veel plezier met John Schaap. En ik zie je graag morgen weer tussen

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. Onder 32 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

4 uur vanmiddag. En natuurlijk heb ik leuke diamantjes voor je uitgekozen. André Hazes, De Nacht Is Mijn Leven. De nieuwe single van K3. Ja, jongens en meisjes. K3 met Schaduw. Samen met Donnie zijn zij de studio ingegaan.

0: heeft André Hazes hier een heel vrolijk liedje van gemaakt. De nacht is mijn leven. Op de Bingo FM playlist. Jannes en Gradames, ze doen straks een borrel en een biertje. Django Wagner, als de zomer komt. Nou, met 26 graden hebben we niets te klagen, Django. En dit is René Vroger. Nee, je komt niets te kort bij Bingo.
1: Ja, Johnny.

0: Deze melodie is voor veel luisteraars een feestje. De herkenning. Dit van George Baker, Una Paloma Blanca. Gezongen door de havenzangers. Eenmaal zal het je spijten.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

Twee prinsessen die het Nederlandse lied vertegenwoordigen. Corrie Konings, voor jou en Sineke hoorde je met Vitabella. Het rustpunt in de show vinden we bij Kimberly Fransens.

prima. Zonnige klanken op de radio. Zon en zon, dat is de titel van dit liedje. Ik ben naar de grote schatkamer van Bingo FM geweest en heb daar twee prachtige liedjes gevonden. Ik ga ze achtereen aan je laten horen. Van Dik Hout tot Jij Mijn Liefde Voelt. En dit is Rob de Nijs met

dik houdt tot jij mijn liefde voelt. Na het nieuws van 3 uur nog weer leuke hits op Bingo FM. Dit zijn Frans Bauer en Marianne Weber. Eind jaren 90 brachten zij een album uit met prachtige duetten. Dit is Kijk in mijn ogen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
4: De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

Nicket Simon, kijk omhoog. Nou, dan kijk je recht in de zon, dat prikt in je ogen. Het liedje ga ik straks draaien. Melane zit lekker in haar vel, ik ben blij voor je schat. En Rutger van Barneveld komt eraan met zwoele zomernachten.

0: grootste Nederlandse talent. De winnaar van dat programma is Robert van Emert geworden destijds. En Rutger is nu ook een van de winnaars, want hij heeft veel succes. Ieder weekend staat hij op het podium. En zijn singles worden veel gedraaid op de Nederlandse radiozenders. Dit is zijn nieuwe liedje, Zwoele Zomernachten.
1: Ik heb mijn tijd aan jou verspeeld.

Lekker liedje, hè? De bingo schijf. Dit was Nick Nicolai. Dit is jouw weekend. Dit is mijn weekend, waarin ik de leukste muziek met je deel. De drie A's en Jeffrey Parmentier. Neemt een hapje lucht. En dan toetert hij er lekker op los. Leuk liedje dit. Het wiegelied in de 2.0 versie.

energieke Pascal Redeke. Zo wil ik hem graag noemen nadat ik hem live heb zien optreden op Koningsdag in Hilversum. Pascal trad op de Groest en wist het publiek daar heel goed te vermaken. Onderschat deze jongen niet.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

Ja, 22 uur later ben ik er weer voor deze zondageditie van Aperitief. Nou, mijn dank natuurlijk, mijn voorgaande collega. John, dankjewel. Het was weer gezellig. Speciale zondaguitzending van John. Hij heeft weer zijn best gedaan. Nou, ik ga ook mijn best doen. Hè. Dat wordt van mij verwacht, hè, anders trappen ze me eruit. Ja. We gaan Gordon draaien daarom. Replay, Me, Lowy You. Lekkere zomerse muziek, want het is heerlijk vertoef.

Ja, tweetalig, Frans en Nederlands, klopt. Heeft dat wel een beetje op de kaart gezet, hè? Zijn eigen stijl. Zondagmiddag, Bingo FM staat aan, leuke muziek, zomerse muziek. En ik heb zometeen ook nog even de verjaardagsklende voor je en in het volgende uur de Piratenclassic. Oh, wat een gezelligheid. Dit is Rutje Kot en Vrij met mij.

Gino Graus. En hij van zijn hobby zijn werk gemaakt. Heb ik niet over het zingen, maar eigenlijk ook een beetje... de kroeg, zijn favoriete kroeg, heeft hier een, daar heeft hij een liedje over gezongen. Helemaal leuk, lekker vrolijk. Ik zeg zomerse muziek, daarom heb ik even gekeken om wat leuks te draaien van Sjaak Herrap. In 2009 heeft hij een zomersingeltje uitgebracht. Ik zat eerst te denken om wat ouders van hem te draaien. Ga ik de volgende keer wel even doen. Maar ik kwam op deze leuke zomersingel terecht. Ik heb de zomer meegebracht, ga je horen. En daarna hoor je, ik verscheurde je foto. En dit keer de nieuwe versie, maar dan van het neefje van Koos Alberts, Pierre van Dam.

0: En dan gaan we door met nog meer nieuwe muziek. Want deze plaat is onlangs nog bekroond tot een bingo-schijf. Ah, dat is een hitje hoor. De nieuwe Marlene. En zij zit lekker in mijn vel.
1: Ik zit zo lekker.

1977. En misschien zeg je, oké. Is toch van Manke Nelis? Nee, die komt uit 87. Oh, kleine jodeljongen. En dit ging over de herdersjongen. Maar goed, lijkt een beetje op elkaar. Gecoverd. Ietsjes anders gemaakt. Ja, ik heb echt nog een mooi lijstje met leuke plaatjes voor je klaarstaan. Tot 6 uur is het aperitief. En we kijken even op de verjaardagskalender vandaag, 24 mei. 54 is Valerie Zwicker geworden. Ja, zij was van Kool TV. Nederlands presentatrice. En de ex van Bart de Graaf. Misschien wel daar het bekendste door. En weet je wat het is? Een hele knappe mooie vrouw. En dan zou je zeggen, wat moet zij dan bij zo'n Bart de Graaf? Want het zou wel de macht van Bart zijn. Of de status van Bart. Dat ze denkt, nou daar kan ik me een beetje mee omhoog werken. Zeg maar. Oké, maar goed. Bart de Graaf. Hij is ook niet meer. Hè? Joost Buitenweg vandaag ook jarig. 59 geworden. Ja, Rien Hogedoren. Uit de glorietijden van goede tijden, slechte tijden. Acteur dus. Gerrit Jans is jarig, Nederlands zanger, tekstschrijver, onder meer van Doe Maar. En Bob Dylan is ook jarig, 83, sorry wat zeg ik. Gerrit Jans is 78 en Bob Dylan is 85, Amerikaans zanger. Wat doen we? Toch even iets van Nederlands zanger, tekstschrijver. Is Gerrit Jans van Doe Maar? Ik weet het eigenlijk van deze, volgens mij wel. Maar goed, ik ga wel even kijken of ik nog wat leuks van Doe Maar kan opzoeken. Maar dat doe ik zo direct. Ik begin een beetje te twijfelen. Ik ken alleen die vrienden, hè, qua naam. Natuurlijk, als het gaat om Doe Maar. Maar dat is mijn beperkte kennis dan, hè. Op de achtergrond hoor je die grote zangeres uit Nijmegen. Ik doe wat ik wil, gecoverd van Rob Zorren. Zie ik hem.

ik zit er redelijk naast. Ernst Jans is echt een hardcore Doe Maar bandlid. Tot 2021 zat hij erbij, dus ik heb echt een hoop mensen misschien wel beledigd. Henny Vrienten, Ernst Jans, Jan Hendricks en René van Kolm op de drums.

En zo zie je maar wat in het vat zit verzuurd dit. Op de keyboard. En een beetje zang, Ernst Jans. Dit van toen maar vandaag 78 jaar geworden. En dit is Raymond Hermans, zijn nieuwe single In de Boeken.

0: weekend aperitief van 4 tot 6.
1: Nou, dit eerste uurtje voor deze zondag zit er alweer bijna op. We gaan er zo direct even uit voor het wereldnieuws van 5. Je hoort zo meteen nog even een klein stukje van Dirk Mildijk uit 2009. Ik hou van het leven. Voor de helft dan, zeg maar, hè, voor de reclames. En dit is nog even helemaal Martje Hoogkamer. Lekker leven.
2: Het leven.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

lekker warm buiten. Ja, volgens mij geen kans op een regenboog. De pot met goud wacht nog even op je, maar niet vanavond. Wel Fred Siebelink en Geert de Groot. Die zijn vanavond wel van de partijen. Dat over minder dan een uur Fred Siebelink en ja, over een uurtje of drie. Zeg ik dat goed? Ja, een uurtje of drie. Ja, dan is het tijd voor Geert de Groot, de laatste noot.

zit nog even te kijken tussen de nieuwe plaatjes. En er staat de nieuwe Samuel Welt speciaal voor het EK. Wat zeg ik nou, het EK? Het WK! Kemmel, we gaan naar Amerika. Het WK. De Leeuw komt eraan. Ik voel de

je hoort eigenlijk ook wel een klein beetje aan het genre van Robert Pater. Hè? Vroeger zijn ze eigenlijk samen bezig gaan zingen. En traden ze samen met z'n tweeën als duo op. En ja, toen kwamen de kinderen. Heeft Dora haar muzikale carrière op een laag pitje gezet. Maar nu de kinderen wat groot zijn. Ja, sinds afgelopen jaar brengt ze ook weer singeltjes uit. Haar nieuwe heet Alles Gaat Voorbij. En dit is Kleine John en DJ

komt zo meteen nog een rapper aan. Als je het een beetje onder de rap, een beetje wat nieuwere muziek kan. Ja, de muziek van dit moment. Zeg maar, toch? Hey, maar Lange Frans komt eraan. Die hebben Marco Kraats, een Utrechter. Een singeltje opgenomen. Een leuke zomersingel. Als de zon schijnt, hoor je zo direct. Maar dit is nog Utrechter. Dit is namelijk Pascal de Vormer met zijn nieuwe single. Een blij hart.

0: Kader, piraten, muziek. Ja, Voortak is daar wel redelijk groot in, hoor. Poes en Buurmans Kater. Ik heb een hart als een klerenkast. En deze is een hitje uit de jaren 70. Dit is een hitje uit de jaren 70. 1970. Kus me voor de laatste keer.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.

racistisch en misschien vind je het wel afschuwelijk. Ja, volgens mij is er geen middenweg in dit soort plaatjes. Nederlands Leeman, zijn nieuwe single draait nu op die grote 107.7 FM. Bingo.

0: allermeest.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
6: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

was, en dat mag je pas na 6. Tenminste, als het zo doorgaat met de stroomtekort in Utrecht en omstreken. Travassie en de wasmachine hier bij Bingo FM. Het is de eerste Pinksterdag en dat Pinksteren, wat is dat nou precies? Nou, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Christenen geloven in de drie eenheid, Vader, Zoon en de Heilige Geest. En die Heilige Geest die is uitgestort rondom Pinksteren. Tot zover deze mededeling. Nou, dan weet je dat. Daarom heb ik 4 liedjes uitgekozen. Want ik heb altijd 4 bijzondere liedjes in Bingo vanavond. Over de Heere Jezus. En lieve Heer, doe mij een lol. Dat is de eerste van de jonge waard zo. Hartstikke goed. Het is een christelijk feest. En dat vieren we 2 dagen lang. Want we hebben een heerlijk lang weekend. Nou, gauw beginnen met Bingo vanavond. Laten we dat maar eens even doen met Dave Dekker. Vespa, de bingo-schuif van vorige week. Jaapie Reesema, die heeft een liedje. Gaat toch niet zo snel. Hij zit met de zeuren over zijn buikcorrectie. Ja, dat wist ik. Ja, ik was het helemaal vergeten. Maar goed, dat kan gebeuren. En we beginnen met André Hazes. De nacht is mijn leven. Nou, we zijn net begonnen hoor. Dus het is al lang geen nacht. Misschien zit je wel lekker buiten. Het is prachtig weer. Maar ik ga je in ieder geval vermaken tot 8 uur. Met heel veel lekkere liedjes hier bij Bingo FM. In Bingo in de avond.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

Dave Dekker en de Vespa. Het eerste liedje over de uitstorting van de Heilige Geest. Lieve Heer, doe mij een lol, Leen Jongewaard. Want hij is onder andere heel erg bekend geworden met Op een mooie Pinksterdag. En In een rijtuigje en mijn opa, Leen Jongewaard. Acteur en medespeler in series zoals Ja Zuster, Nee Zuster. Het Schaap met de Vijf Poten en Citroentje met Suiker. Een series die ik nog net een beetje gezien heb, me niet helemaal meer kan herinneren. Omdat ik net te jong was voor cynisme en de lol die erin zat. Maar Ja Zuster, Nee Zuster is later nog eens een keer uitgebracht. Paul de Leeuw heeft zich daar toen mee bemoeid. Leen Jongewaard overleed in 1996 aan een hartaanval. Hij was de partner van Barry Stevens. Vooral doorgaan, wist je dat? En Leen Jongewaard, die had een, wordt er gezegd, een hit in 1971 met dit liedje. Ik heb het altijd een heel leuk liedje gevonden. En er wordt gezegd, ja, dit was eigenlijk een flop voor hem. Nou, eigenlijk helemaal niet. In de top 40, twee weken op nummer 34. Behoorlijke hit heb je dan te pakken, hoor. In die tijd. Maar er wordt anders over gedacht door sommige mensen. Ik vind het een heel grappig liedje. En het is nog altijd een nummer om lekker mee te zingen. En heerlijk cynisch dat verhaal van hem te horen. Leen Jongewaard, Lieve Heer, doe mij een lol. Allereerste liedje over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ja, dan kun je lachen, Lieve Heer. Is een geweldige uitspraak van Leen Jongewaard. Luister maar.

0: Meneer, om opslag vroeg, toen zei hij, nee, nee, zoals het is, kost je me eigenlijk al te veel. Nee, nee, mijn goede vriend, je kan niet alles hebben. Elk speelt zijn rol, niet waar, en elk krijgt zijn deel. Ik wil je wel bij iedereen recommanderen om in Liefrij bij feestjes aan de deur te staan. Als je zo oud bent, geven mensen gauw een fotje. Wat zeg je daarvan, Hein? Is dat geen mooie baan?
1: Yes.
0: En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn bedje neer. En vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer.

kan ik weer. Dan zegt ze, Hein, dat ben je langzaam. Dan zeg ik, vrouw, ik heb zo'n last van rheumatiek. Dan zegt ze, Hein, je lijkt een vele shit het leven. Je moet maar meer aan sport doen of aan gymnastiek. En als ik daar...

elke keer als Steve Bos dit liedje zingt tegenwoordig, dan vertelt hij een heel verhaal erbij, dat hij inmiddels een beetje veranderd is in de inhoud die in dit liedje voorbij komt. Hij gelooft nu inmiddels wel in wat meer. Hij stond met zijn zoontje bij het graf van zijn vader. Toen zei dat zoontje, is opa nou teruggekomen in die bladeren, in die bomen. Toen dacht Steve Bos, verrek, zo kun je er ook over denken natuurlijk. Papa Suzanne Freek, het is Pinksterdag en het is zondag. Maar kijk wel een beetje uit, want in één keer kan je een windvlaagje krijgen en dan waait het weg. Wesley Klein, daarna Gordon een replay. Milo Biu, het begint niet echt een hitje te worden, maar het kan ook gewoon even duren hoor, dat mensen er even aan moeten wennen. En daarna Bloem en

Want uit Utrecht, we blijven in Utrecht, we blijven in Zuilen om wel te zijn. Hier mijn wijk waar ik vandaan uitzend in Utrecht. En Robert Long die woonde in Zuilen, was een Zuilenees. En was een van de eerste artiesten die echt, zo begin jaren 80, eind 70 begon te zingen in het Nederlands. Natuurlijk had je Boudewijn de Groot, natuurlijk had je Nederlandstalige zangers en zangeressen. Maar het was toen heel opvallend dat een jongen uit de rock'n'roll wereld Nederlandstalig begon te zingen. Want Boudewijn de Groot heeft dat vanaf het begin gedaan. Robert Long die zat in allerlei bandjes vanaf de jaren 50. Hij zat in de Utrechtse club Unit Gloria. Hij ging eruit en Bonnie Sinclair kwam erin. Unit Gloria die ging door, die scoorde nog de ene na de andere hit. Het was een beetje de glamrock tijd. En Robert Long dacht, weet je wat, ik ga het Nederlands zingen. En hij had zich geuit op heel veel manieren. En hij wordt gezien als een van de grote zangers van de vorige eeuw. Soms is het een tikje vergeten. Soms zijn er een keer heel veel reunieconcerten. Tenminste, tribute concerten moet ik eigenlijk zeggen. Waarbij de muziek van Robert Long weer opnieuw wordt vertolkt. En dat is hartstikke goed hoor. Dat we hem niet mogen vergeten. Utrechtse artiest. En ik draai hem altijd graag. Op deze Pinksterdag. Tweede liedje over Jezus. Ik had net Lieve Heer, doe mij een lol. Nou, Jezus redt. Dat is een cynisch liedje van Robert Long. Dat hoort er ook bij, hè, met Pinksteren.

0: avond met Fred Siebelink.
1: Yo, dan Jan Oostrom. En ik heb nu een mooi liedje voor je. My Way, Rolf Sanchez, Vroger en Matje Hoogkamer. Die bundelen hun krachten met een van de beroemdste liedjes aller tijden. Frank Sinatra wilde het eigenlijk helemaal niet opnemen. Hè? Maar ja, dat is geschiedenis.
2: Ik

Applaus. We gaan naar het nieuws. En ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal gebeurd is. We hebben geen regio nieuws. We hebben morgen ook niet, hoor. Maar goed. Met Dick en Simon gaan we naar het nieuws van 7 uur. Ik ben zo nog een uurtje bij je terug met Bingo de avond. Met leuke liedjes over de... Nou, Pinksteren. Laat ik het daar maar op houden. Hier zijn Dick en Simon. Hoi.

0: steeds.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Warlepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

je zingt er op de achtergrond mee. Hè. Soms zit je er wel eens naar te luisteren en denk je... nou, dat wordt in studio's gedaan. Dan hoor je zijn stem op de achtergrond. Dat is een soort dubbeling van een stem. Daardoor wordt een liedje wat voller, om het zo maar eens te zeggen. Corrie Konings en Mooi Was Die Tijd. Hallo, welkom bij 2 uur van deze eerste Pinksterdag van Bingo in de avond. Morgen ben ik er ook met de ochtendshow. Dan is het de tweede Pinksterdag. Maar nu nog een uurtje lekkere muziek achter elkaar. En ik heb al 2 liedjes gedraaid over onze lieve Heer. Ik heb het al eerder gezegd. Pinksteren, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat vieren de christenen. Soms heb je nog van die kerken, dan gaan mensen in tongen praten. Dat is dan dat ze zeggen dat ze worden beheerst door de Heilige Geest. Ik heb er ook wel eens last van als ik maar niet ophoud met babbelen. Maar dan moet je maar niet dat kwalijk nemen. Dan kan ik zeggen, ik heb de Heilige Geest in me. Ik heb 2 liedjes nog over de lieve Heer, over Jezus. Want daar gaat het over met Pinksteren. Willem Bart die komt met lieve Heer en Peter Leij daar zo aan. Eerst heb ik Justin de Wild, wat een hit heeft hij. Cheerio. Nick Nicolai, die is lekker bezig zichzelf aan het ontwikkelen. En zijn muzikale carrière, Rosie. Maar begin met Robert Pater, doe met me wat je wilt. Op deze tweede Pinksterdag met Bingo de avond. Welkom.

Justin de Wild en Du Cherryo hier bij Bingo FM. Leuk hoor, hij is oud bingo schijf. En terecht, en terecht. Willem Pibart, knappe man, leuke carrière. Had zijn eigen bedrijf. Hij zat een beetje bij de grens bij Duitsland met dat bedrijf. En hij deed ook als liedjes zingen in het weekend. En op een gegeven moment heeft hij besloten om te stoppen met zijn carrière. En zijn hele boel te verkopen en richting Spanje te gaan. Maar wat schetst mij een verbazing. In één keer zie ik hem met Jeff Weber, de zoon van Marianne Weber, op het strandje liggen. We gaan plannen maken. Toen dacht ik, hoezo? Je was toch helemaal gestopt? Maar dat kan gebeuren. Misschien dat hij weer opnieuw gaat beginnen met dingen. Waarom ook eigenlijk niet? Een hartstikke leuke, aardige man. Hij heeft heel veel liedjes opgenomen. Een lange carrière gehad. Ook met Weber, de moeder van Jeff Weber, heeft hier nog een album gemaakt. En de rest is geschiedenis. Willem Pibart, op deze eerste Pinksterdag een liedje over de Heer. Lieve Heer en medelij. Ja, ook zo'n nummer waar je helemaal blij van wordt. Zo met de tweede Pinksterdag.

helemaal door de computer ingezongen. Ricky Velking en Druk Je Lijf dat tegen mij. Ja, je hebt hem kunnen zien tijdens Koningsdag. Daar stond hij te shinen met allemaal eigen versies van andermans liedjes. En het is leuk. Ja, het is een nieuwe manier van met muziek omgaan. Het heet kunstmatige intelligentie, oftewel AI. En Ricky Velking heeft bij de kids, want die maakt het allemaal geen ene moer uit, gewoon daar een behoorlijke hit mee. Willem Bartenvoort met Lieve Heren bij de Lijn. We gaan langzamerhand richting Guillermo en Tropical Danny vanwege het mooie weer. Ik heb daartussen nog een paar mooie liedjes. Henk Westbroek en Nens, de laatste en de eerste. Niet een hele grote hit, maar wel een heel leuk plaatje. En erg Utrechts. Miss Montreal heb ik hier over Amersfoort gesproken. En Yves Berendsen begin ik mee. Droom je over mij vannacht hier bij Bingo FM.

Ja, maar ik moet eraan denken als ik de heren van VI in Curaçao een programma zie doen. Dat Tropical programma, een beetje. Toppetje en Guillermo en Tropical Danny, dat is de aftrappen van het laatste gedeelte van Bingo in de avond. Maar niet getreurd hoor, ik heb nog heel veel leuke muziek voor je. En een liedje over Jezus, want het is Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest. En ja, Jezus is de Heilige Geest en God. Ja, het is een mysterie. De kerk heeft op een gegeven moment het concilie gehad. De Romeinse keizer die had zoiets van, er wordt zoveel ruzie gemaakt over Jezus en God. En hoe zit het nou? En is God een mensvorm aangenomen? Heeft God een mensenvorm aangenomen? Jezus, of was Jezus een mens met een goddelijke inspiratie? Nou, dacht die Romeinse keizer, nou is het afgelopen. De drie eenheid is er. God, de Vader en de Heilige Geest. En Jezus is de Zoon. En die drie eenheid, dat is per nu een decreet. En zo is dat gegaan. En de rest, als je het er niet mee eens was, werd onthoofd. Ach ja, zo kun je het ook doen. Nou, je hoort dat straks. Eerst de media, ik bleef geloven. Ik heb Nederlands Nijman, wie denk jij wel wie je bent? En ik heb nog Robert van Hemert en Donny samen met het liedje Moet dat nou? Hier bij Bingo FM, in Bingo in de avond. Lekker weer, hè? Oh man. Morgen wordt het nog warmer.

Robert van Eibert en Donnie, en moet dat nou, dat moet Mart Hoogkamer ook gedacht hebben toen zijn oma meenam. Nou, ik denk zo'n kerk die ik net noemde, volgens mij ging Mart mee naar de Pinkstergemeente, want het is Pinksterdag. En bij de Pinkstergemeente, daar heb je spontaan mensen die op de vloer vallen en in tongen beginnen te praten en heel hard roepen in de naam van Jezus. Ja, dat is zo'n beweging. En de Pinkstergemeente is een van de snelst groeiende christelijke bewegingen volgens mij wereldwijd. Heel veel mensen sluiten zich daarbij aan. Het is een verkondigende boodschap. En Mart Hoogkamer, die ging dan mee. Die heeft er een soort gospelnummer van gemaakt. Het is niet echt een hele grote hit geworden, maar het is het laatste liedje wat ik draai vanavond in ieder geval over Jezus. Tenminste, die naam komt ook op een andere manier voor. Maar ik had 4 liedjes over Jezus. Lieve Heer, Bedelaar had ik net. Willem Bart, Lachen, Lieve Heer van Leen Jongwaard. En natuurlijk een prachtig liedje ook over Jezus Red. Jezus Red van Robert Long. Mart Hoogkamer, die sluit de 4 liedjes af in de naam van Jezus. Het werd geen grote hit, maar het is wel heel leuk om te horen. Hier bij Bingo FM in Bingo in de Aan.

Nou, sluit deze Pinkster-uitzending maar af met de duivel. Niet bang voor de duivel, Frank van Etten. De duivel is ook niet bang voor onze eigen Geert de Groot. Die gaat zo de leukste plaatjes draaien. Geertje, mag hoor. Ik heb Jeffrey Parmentier nog samen met de Trier's voor je en het Wiegelied. Morgenochtend ben ik er weer met de ochtendshow. Op tweede Pinksterdag met vooral heel veel muziek. Misschien hier en daar een nieuwtje, maar kijken dan. Geniet van je Pinksteren. En geniet zo van Geert tot 11 uur. Hoi, hoi, hoi, hoi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Wat een goede plaat is dit, hè? Met Simon en Tabitha en ik wist het. Ja, en we trapt af met, we gaan zomers beginnen. Het is nog 24 graden hier in Utrecht, dus dat is wel heel lekker, toch? Ja, lekker weertje. Gisteravond heb ik lekker gebuikt. Wacht even, ik ga niet alles vertellen, maar we trapt af met André Verduin uit 1984. Want het is zomer en dat leuke stukje van de nieuwslezer Fred Emmer doet ook aan de zomer mee. En Fred Emmer was een beetje de promotor van de zonnebank, hè? Fred Emmer, hè? Ja, dat geel shirtje aan en een hele bruine kop had hij. Fred Emmer, goede nieuwslezer was trouwens. Goedenavond allemaal, het is zondag, het is 24 mei. En morgen is het 25 mei, ja, en morgen ben ik jarig. Ja, 25 mei 1965 ben ik geboren, werd ik op de wereld gezet door mijn moeder. Dus morgen ben ik jarig, ja, ongelooflijk. Ik ga niet zeggen hoe oud ik ben. Nee, bouwjaar 1965, dus ga zelf maar even rekenen hoe oud ik ben. Maar ik voel me nog niet zo oud in ieder geval. Fredje, dankjewel. Hij is er morgenochtend weer. En hij gaat verder Pinksteren vieren. Dus ja, het is de eerste Pinksterdag, hè. Dus heel veel hemelse Pinkstersliedjes gehad bij Fred. En wij gaan vanavond heel veel zomerliedjes draaien. Dus, en als je dan denkt, van, vind ik helemaal geen zak aan, al die zomerliedjes. Nou, dat kan natuurlijk, hè. Misschien zit je nog lekker buiten, na het uit te buiken van de barbecue. Of weet ik veel wat je aan het doen bent. Maar je kan nog lekker buiten zitten, want dat is... 24 graden in Utrecht, dus dat is heel lekker, hè. Nou, wat wil je horen? 0909-321-2211. Doe je optie 2, kan je hem zelf aankondigen. Je mag hem op de mail zetten, geert@bingofhem.nl. Download die app, die is gratis. Dus kortom, je bent van harte welkom vanavond. Nou, zullen we gaan naar het knopje indrukken?
1: Ja!
2: De laatste noot.
1: Ja!

Davy van der Sluis hier bij Bing of M en Beter dan Goed. Goedenavond allemaal. Het is eerste Pinksterdag. Dit is de laatste noot live. 16 minuten over 8 is het. Miranda die wil twee leuke platen horen. Eentje van Danny Nicolai staat er en eentje van Pierre Verdam. En die moet ik ook voor al die leuke mensen die zijn lekker aan het luisteren zijn. Moet ik hem even draaien. Dus ik ga even op zoek naar Pierre Verdam. Want ik zie dat er nog een keer Pierre Verdam is aangevraagd. Dus dat gaat goed komen, Miranda. Dankjewel voor jouw leuke appje. Mailtje binnengekomen van Pierre de Hoog. Echt waar? Ja. Pierre de Hoog is er ook weer. En die zegt, doe mij maar, ik verscheurde je foto. En ik zie dat hij goed gaat in de top 50 en zo. In de Digipluggen top 100. Dus nieuw binnen in de Vlaamse en Nederlandse top 50. Oké, dat gaat heel goed, Pierre. Nou, het komt eigenlijk een klein beetje door jou natuurlijk, Pierre de Hoog. Dus, want jij promoot die plaat allemaal bij ons eigenlijk nog. Straks in de loop van de uitzending doen we ook nog even, ik verscheur die foto. Die komt er zeker ook nog even voorbij. Dankjewel, Pierre. Sandra Brugmans. Niet Brugman, dat is van de keuken. Hè, volgens mij, hè. Daar zit jij niet in, Sandra, toch wel. Of kan jij ook even een keukentje plaatsen? Ik heb er nog geen nodig, dus... Nee, dat is heel wat anders. En Sandra die zegt van... voor oma Beppi en alle luisteraars zullen ze plaat horen van Desiree met Live. Ja, je weet dat op zondagavond mag een beetje de sloopkogel door de playlist heen. Want normaal draaien we natuurlijk alleen maar Nederlandstalige muziek. En daar is niks mis mee. Maar zo af en toe een Engelstalig plaatje, dat moet ook wel kunnen. En dat heeft Sandra Brugmans goed gehoord. Dus speciaal voor oma Beppi. Gaan we doen voor jou. Desiree en Live op Bingo.

0: Ruud Jacot en ik ga door met leven. Ja, dat is wel de bedoeling, Ruudje. Desiree, ja, ook natuurlijk met live. Ik zie dat Brenda Kreunen. Die is niet goed hoor, die gewoon. Die heeft hier wat ingesproken. Nou, even een stukje luisteren. Nee, het begin is wel heel leuk, begin trouwens.
1: Hey, hartje keertje. Ah, dat was een vriendinnetje. Hier, Brenda Kreun. Oh, ik ben met Priscilla aan het stappen de avond. Ah, schatje, laat even lekker
0: één knul,
1: want
0: je hebt
1: een ik ga nog werken. Dag hoor.
0: Ik weet niet wat hij gedronken heeft, maar het gaat niet helemaal lekker volgens mij. Jet Palet, die gaan we ook even doen natuurlijk. We gaan straks ook even een vrouwtje Bus bellen. Dus, maar zo even Jet Palet is wel leuk, toch? Ja, nee, dat gaan we gewoon even doen.

0: Minder voor één nacht, Danny Nicolai. Wat een leuke plaat is dat. Hallo, spreek ik met mevrouwtje Bus?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, hoe gaat het ermee?
1: Nou, een beetje 3 dagen binnen gezeten.
0: 3 dagen binnen gezeten, ja. Zeg jij. Waarom?
1: Omdat ik in de zon toch niks zie.
0: Oh nee, dat klopt, ja. Ja, dat zie je weinig, hè? Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zo best natuurlijk, hè?
1: Nee, maar hoe heet die ene dochter ook alweer van jou?
0: Welke van de 5 bedoel je?
1: De ene heet de Priscilla, maar ja. Die andere.
0: De andere heet Pamela.
1: Oh ja, Pamela.
0: Ja, Pamela, ja. Ja. En wat is ermee dan?
1: Nou, die was ik even kwijt.
0: Nou, Pamela zit lekker vakantie aan het vieren, zit lekker in Zeeland.
1: Oh.
0: Dus die heeft mooi weer, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Hoorde je net koekoek?
1: Ja, die was ook wel goed. Zo'n klok heb ik ook gehad. Ik zeg, als je nou die vogel niet eruit doet, dan draait zijn nek om.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Mijn ouders die hadden ook zo'n klok hangen in de kamer. En iedere keer als
1: ja,
0: je wat zat...
1: Ja, dat heb je verteld, ja.
0: Oh ja, dan heb ik dat in dit vogeltje eruit geknipt met de kniptang. echt waar. Ik werd zo ziek van die klok. En toen zei ze, ja, wat is dat vogeltje? Ja, die is weggevlogen natuurlijk. Dus, nou goed, ik zeg maar... Nou, daar is hij weer. Ach, hij zit in de studio. Ja. En heb jij iets met Pinksteren?
1: Nou, nee.
0: Nee, niet veel.
1: Nee, ik ben wel thuis gebleven dan. En ik heb voor vrijdag heb de jongen eten gehad. En we hier gegeten samen.
0: Ja.
1: En gisteren is mijn zoon boodschap met z'n halen band. Die bus rijdt meer niet.
0: Oh, hoe kan dat dan?
1: Nou, die ene straat is afgesloten. En ze kunnen niet door de voorstraat.
0: Dan kunnen ze niet via een andere route rijden dan?
1: Ja, ze hebben wel een andere route, maar dan kom je niet bij Albert Heijn.
0: Oh, zo, op zo'n manier. Nee, okay. Maar een keer kan het thuis laten bezorgen.
1: Ja, maar dan moet je voor 50 euro hebben, de hek alleen niet.
0: Nee, dat heb jij niet. Jij eet niet zoveel, hè?
1: Nee, want ik eet bij het Hofdaarhuis.
0: Heb jij vroeger ook met een haantje pik op toch meegelopen?
1: Wat is dat nou weer?
0: Ja, dat had je bij ons in onze woonplaats. Dan kregen ze een houten stok en dan kregen ze een haantje van deeg gemaakt, zeg maar. En die moest je dan op die stok prikken. En dan ging je met zo'n drumband ervoor ging je door de straat lopen, haantje pik op tocht. Heb je nooit van gehoord?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Nee. Ja, gek hè?
1: Ik heb wel blikken lopen. Oude blikken van ettersoep of zo.
0: Ja.
1: En daar heb ik een strooitouwtje doorheen gedaan met een spijker erin geslagen met de hamer. Aan de andere kant ook met een gaatje gemaakt.
0: Ja.
1: En toen kon je zo blik lopen.
0: Ja, nou, dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan volgens mij. Je had ook van die steltelopers, heb je ook, hè?
1: Ja, dat ook, maar die waren er nog niet.
0: Oh, die waren er. Jij deed maar blikken en een touwtje er doorheen en blikken lopen.
1: Ja, en wij hadden nooit gespeelgoed.
0: Wat had je niet?
1: Speelgoed niet.
0: Nee?
1: Nee, helemaal niks.
0: Hey, en waren dat blikkensoep of waren die al leeg?
1: Blikkensoep, die waren al leeg.
0: Oh, nee, dat is goed.
1: En van behang randje deed ze altijd zo'n randje behang. En dan deed ik dan een beetje oprollen, een wasknijper eraan en een touwtje eraan van vliegentouw, van zo'n touwtje. Van een vlieger. En toen gooide ik hem zo weg en dan draait hij in de rondte zo. En dan ging ik hem weer ophalen.
0: Oké, okay, nou, dat is zelfs. Maar jij maakte dus zelf je speelgoed.
1: Ik maak er zelf wel speelgoed. Okay.
0: En deed je ook met die tufbuizen, met papiertjes rollen en dan in die tufbuizen doorheen tuffen? Blazen?
1: Nee, die hadden ze ook niet toen.
0: Oh, ook niet?
1: Nee, ik ben van 1941, hè?
0: Zees, ben je niet? Zo oud ben je toch nog niet?
1: Wel.
0: Oh, en in 1941 ben jij?
1: 1949.
0: Oh, 1949. Oh, ik dacht 41. Nee, ik schrok al. Nee, dan zit ik er helemaal naast. Ja, ja, ik ben van 1965. 25 mei 1965, dat is morgen.
1: Ja, en ik weet hoe oud dat je wordt.
0: Nee, dat weet je niet, toch? Niet zeggen, niet zeggen, hè?
1: Nee,
0: denk erom, en dan kom ik even naar Vianen, hè? Krijg je voor je billen.
1: Nou, dat heb ik een tijd niet gehad.
0: Oh, dat vind je nog lekker ook, denk ik.
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet, nee. Nee, je mag het wel zeggen hoe oud ik word. Hoe oud word ik?
1: 25. Nee.
0: 25?
1: Nee. Het is ouder. 62.
0: Oh. Nee, dat is 61 word ik. Klink ik ook als 61 of zeg je van je klinkt wel iets jonger?
1: Nou, je bent wel een jongere man, hè? Maar
0: om, te zien, om te zien of om te horen?
1: Om te horen.
0: Oh, dank je. Ik dank
1: u. En ook om te zien. Ja. Maar, hoe heet het, ik heb een vraag.
0: Ja.
1: Want Arjan die komt niet meer, dus...
0: Die komt niet meer?
1: Nee, nou heb ik dat jij maar een keer moet houden dan een cadeautje voor Priscilla.
0: Ja. Voor Pamela bedoel je?
1: Ja.
0: Omdat ze zwanger is?
1: Nee, die ene toch?
0: Ja, Pamela is zwanger.
1: Nee, die andere toch?
0: Nee, Priscilla is niet zwanger. Ja, niet dat ik weet in ieder geval.
1: Zo. Nou, dan Pamela.
0: Ja, Pamela cadeautje. Ja, nee, dat komt wel een keer goed. Dat komt goed, ja. Maar ik word dus 61. Dat is ongelooflijk, maar morgen.
1: Dus, nou, ik word helemaal oud. Ik word 7-7.
0: 7-7, ja, ongelooflijk. Kan je niet meer omdraaien.
1: Nee.
0: Ja, op zijn kop kan zetten, ben je 11.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat gaat ook niet lukken. Nou ja, weet je, maakt niet uit. Je zit verder goed in je vel, toch?
1: Ja, dat wel. Nou, alleen, ik moet van de derde moet ik bloed prikken.
0: Ja, en?
1: Want dan moet je altijd 1 jaar of zo in één keer in het jaar maar zo'n APK-keuring hebben. APK-tje,
0: ja, dat klopt. Ik
1: zeg, nou, mijn banden doen het nog.
0: Je banden doen het goed.
1: Ja.
0: Ja, alleen een paar nieuwe ogen zou wel heel mooi zijn, toch?
1: Ja, dat zou wel heel fijn zijn.
0: Dat zou wel heel fijn zijn, ja. Maar dat zit er niet in, helaas. Ze kunnen heel veel tegenwoordig, maar dat is gewoon niet helemaal...
1: Dat is grote spuurwerk.
0: Ja, dat is echt heel vervelend allemaal. Maar heb jij nog een wens dat je ooit zoiets zou willen doen nog?
1: Nou...
0: Buiten je ogen om dan, maar...
1: Ja, maar ik zie toch maar... En ik zou aan Patrick vragen. Patrick zei ook van... Mam, ik kan je wel vragen dat je meegaat. Maar je zegt toch nee, want je ziet toch niks.
0: Nee.
1: Dus, en Patrick heb een motor en Harley Davidson.
0: Oh ja?
1: Ja, hij heeft weer een Harley.
0: Een Harley? Hoe zei jij het ook altijd weer?
1: Ik zei altijd een Harley Davidson.
0: Oké. Okay. Nou ja, leuk toch zo'n Harley?
1: Ja.
0: Ja, mooie motor, sorry.
1: Ja, maar hij is zo laag, is hij.
0: Ja, nou, zo makkelijk voor jou, kun je zo achterop springen.
1: Ja, maar Patrick is ook niet zo groot. Dus...
0: Nee, maar ze zijn mooi. Maar wat had hij hiervoor dan?
1: Dat weet ik niet.
0: Hij had een Harley toen ik hem gezien heb.
1: Ja, maar die had hij nou weer.
0: Oh, heeft hij niet? Ja, maar toen had hij weer een andere, hè?
1: Ja, toen had hij ook nog een andere gehad en zijn zoon ook. Die heeft er ook één.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou, maar leuk hoor. Hè? Lekker motorrijden. Zou je niet een keer achterop willen?
1: Nee, hij is veel te laag.
0: Ja, ik heb ook altijd motor gereden, maar mijn vrouw die wilde nooit achterop.
1: Nou, dat is die van Patrick ook. Die zegt, ik ga niet mee, hij rijdt veel te hard.
0: Ja, lekker man, lekker scheuren.
1: Ja.
0: Ja. Hey, wat kan ik voor je draaien?
1: Nou, ik heb vanmiddag bij Camel een liedje gehoord. Dat was van de Heikrekers van De Laatste Kus.
0: De Laatste Kus?
1: Ja.
0: Dat klinkt niet... Even kijken.
1: En anders zijn maar een andere.
0: Kun je even een stukje zingen?
1: Dat ken ik niet. Ik weet niet meer hoe die gaat.
0: De Heikrekels. Even kijken. Ja. Heikrekels. De Laatste Kus, zeg jij, hè?
1: Ja, maar je kan ook zeggen de laatste kus, ja.
0: Ik wil alleen maar van je houden, is dat er misschien?
1: Ja, dat kan ook mooi.
0: Is dit een?
1: Even wachten.
0: Pizza! Is dit een?
2: Ik sta hier s'avonds steeds te wachten.
1: Nee, die was het niet.
0: Die was het niet. Dan gaan we al, dames en heren. Is dit een?
1: Wachten, pizza.
0: Is dit een? Live radio, hè?
1: Ja, die wel ook.
0: Ja?
2: Ondanks dat ik je vertrouwde.
1: Ja, nu niet meer.
0: Doe die maar. Oké, okay, ja. Duidelijk, dames en heren.
1: Dames en meisjes.
0: Hè?
1: Ik zeg dames en heren, jongens en meisjes, appels en peren.
0: Hij heet Jij bent voor mij alleen.
1: Oh.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien.
1: En in de jaarhuis moeten ze de vaat wegbrengen, want de vaatzakker is kapot.
0: De vaatwasser?
1: Ja.
0: Oh, nou, moeten ze met het handje afwassen.
1: Nee, dat kan ook niet, want ze hebben
0: water
1: een
0: lek
1: onder de grond.
0: Oh, ook dat toch? Nou, even loodgietertje bellen.
1: Ja, maar die hebben ze al 10 keer gebeld. Maar dan zeggen ze, en maandag ken ik dus Pinksteren. Dan wordt het weer in. Ja. En dan komen ze ook weer niet.
0: Je moet zo'n 24 uur service proberen te achterhalen. Maar dan moet je wel mee uitkijken natuurlijk. Er staan ook vaak van die hele rare grappers voor de deur.
1: Ja.
0: Dus moet je
1: en je moet ook een hele grote gat graven.
0: Ja, joh, dat is allemaal drama.
1: En al die tegels moeten eruit.
0: Ja, alles moet eruit. En alles moet er ook weer in natuurlijk. Maar eerst repareren natuurlijk. Ja. Ik ga de heikregels voor je doen.
1: Ja, dat vind ik een mooi liedje.
0: En dan ga ik over 2 weken weer bellen, goed?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En prettige verjaardag.
0: Ja, dank u. Gaat helemaal goed komen.
1: Doei, doei.
0: Oké, okay, doei, bud. Ja, 1967 was ik 2. Ongelooflijk. Roermoord naar heikregels. Jij bent voor mij alleen.

Pierre van Dam en dat Bruine Café, de originele uitvoering. En in de loop van het programma komt een nieuwe single ook nog een keer voorbij. Oh, wees maar niet bang. Het is zondag, het is eerst Pinksterdag, 24 mei. Gisteravond heb ik ook wel een lekker barbecue gedaan. En misschien ben jij ook nog wel een beetje aan het barbecue, lekker aan het rommelen in de tuin misschien. Het is nog 22 graden in Utrecht, dus het is toch heerlijk weer om even lekker buiten te zitten, toch? Ja. Het is 13 minuten voor 9 bij Bingo. En dit is een mooi liedje van André Hazes. En als ik haar mis...

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

Tony Ponsen en de Flamingo. En jij bent het voor mij. In de stad krijg een appje binnen van... Hey, Mattie, Geert de Groot alvast gefeliciteerd met je bijna 61 jaar. Ja, ongelooflijk rijk, hè? Ja, het gaat sneller dan de snelste trein van Nederland, volgens mij. Je leeftijd, ja. Wij net een weekje weg geweest, ja, heb ik gezien. Ja, lekker ook heerlijk, lekker genoten, zag ik. Was ook heerlijk. Nu net thuis kunnen wij een verzoekje doen. Wil Tura, hopeloos. En Jan Smit tussen jou en mij. Nou, gaan we zeker even doen, Rijk. Dankjewel. En voor de felicitaties ook, hè. En Josephine, Jeannette heeft ook een appje gestuurd. En die wil Corny van der Bos met bloemen. Waar zijn die bloemen toch? En Ronnie Tober alleen. Ook speciaal voor mijn mannetje staat erbij. Dus dat gaan we zeker ook doen. Mannetje Rijk is dat, hè. Gaan we ook doen. Komt allemaal in het volgende uur even voorbij. En Erik heeft... even kijken, hoor, want ik moet even alles openen hier. Hoor. Ik doe alles tegelijk. Gaat helemaal fout hier al. Ja, Erik heeft... ook een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. En die zei tegen mij, ik ben vandaag in Purmerend geweest. Nou, echt waar. En toen dacht ik, als ik vanavond naar huis ga en ik zit thuis te luisteren aan de Geert, dan wil ik die van Marco Schuitmaker en Jan Smit horen. Van Goes tot Purmerend. Oké, nou, heb je goed onthouden. En die gaan we doen voor je. Alsjeblieft, Erik.

0: luisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Wiltura. En was volgens mij 1981, dacht ik. Ja, was wel rond 1981. Uit België. En hopeloos mooi liedje. En daarvoor hadden we 2014 de meiden met de zomer. En het is nog steeds 22 graden in Utrecht. Dus het is lekker buiten zitten nog, toch? Deel 2 van De Laatste Noot Live. Het is vandaag zondag. Het is 24 mei, de dag voor mijn verjaardag. Morgen word ik 61. En wie zijn er vandaag jarig? Joost Buitenweg. Ik vond die naam wel heel bekend klinken. Maar ik wist begon niet meer wie die gozer was. Ben ik even gaan zoeken. Maar hij was acteur bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij heette daar Rien Hogedoren of zo, volgens mij. Rien Hogedoren, Joost Buitenweg was dat. Ja. Derek Bolt, natuurlijk van Spoorloos. En doet het tegenwoordig niet meer. Is een beetje in opspraak geraakt. En goed, zo'n klein beetje foutjes gemaakt en zo. Nou ja, een klein beetje. Maar Derek Bolt is vandaag ook jarig. Een van de betere actrices van Nederland, Pamela Tevers, is vandaag jarig. En ook jarig Nederlands zanger en tekstschrijver, onder meer bij Doe Maar, Ernst Jans, is vandaag ook jarig. Misschien zometeen even een leuk liedje van Doe Maar Doe. En deze dame is ook jarig, Griselda Visser. Presentatrice in Nederland. En toen moest ik ook even nadenken. Maar zij heeft volgens mij ooit bij een van de commerciële tv-zenders wat sport gedaan. Zo. Maar daarna is ze van de aardbodem verdwenen. Dus waar is Griselda Visser gebleven? Ik weet het niet. Wat gaan we doen? Nou, we zijn live op zondagavond. Het is eerste Pinksterdag. Welk leuk liedje wil jij horen? Welke muzikale wens kan ik vanavond in vervulling laten gaan? 0909-321-2211. Doe je optie 2. Kan je mezelf inspreken. Je mag ook op de mail zetten. geert@bingofm.nl. Of download de app. En wil je alle informatie, dan ga je even naar de site bingofm.nl. En we zijn ook op Dappie Plus te luisteren. Dus als je in de auto zit en je hebt nog een FM-ontvanger erin zitten, maar ook DAB Plus, schakel even op het DAB Plus, want daar zijn we ook te ontvangen. Oké? Okay?
1: Ja!
2: De Laatste Noot.

0: een hele leuke plaat. Zometeen heb ik nog een berichtje van, over. Ja, dat gaat eigenlijk over 1969. Over Gert en Hermien Timmerman. Dat gaan we zometeen nog even doen. Ja. En dan gaan we doen de plaat Alle Duiven op de Dam. Gaan we nog een keer draaien. Dat is toch leuk of niet?
1: Ja.
0: Wel grappig. Maar hier is wat zonnige muziek hier bij Bingo. Vincent en Por Amor, Por Favor. Hey, ga.

0: En een dagje niet gelachen is een dagje niet geleefd.
1: Ja.
0: Ik word hier wel vrolijk van, wel een leuke plaat. We gaan het even over Gert en Hermine hebben. Want Gert en Hermine Timmerman zijn op 24 mei 1969... de eerste Nederlandse artiesten die een concert in een stadion geven. Moet je nagaan, dat waren de eerste artiesten dus. Net zoals Lee Towers dat voor het eerst deed in Ahoy. Waren zij dus in 1969 de eerste artiesten die een concert in een stadion geven. Deze show in het Olympisch Stadion in Amsterdam is georganiseerd nadat Gert Timmerman, Kikkerimbeel, heeft gezegd dat geen zaal groot genoeg is om alle fans te ontvangen. 35.000 fans mogen dit concert gratis bijwonen. En hen wordt wel een bijdrage aan een collectie voor het Nederlands Astmafonds en de Nierstichting gevraagd. Na het optreden heeft Willem Duis nog een verrassing voor Gert en Hermine. Van de Afro-presentator krijgt zij hun 12e gouden plaat uitgereikt. Ja, ik kan bijna niet voorstellen, maar in de jaren 60, begin jaren 70 waren Gert en Hermine ongelooflijk populair. Ja. En ze hebben nog heel veel plaatjes uitgebracht. En de meest bekende is natuurlijk wel Alle Duiven op de Dam. En ja, die gaan we natuurlijk ook eventjes doen. Hè. Dus 1969, de allereerste Nederlandse artiesten die een stadionconcert gaven. Alsjeblieft.

Deze week de bingo schijf hier bij Bingo. Nick, Nicolai en Rosie. Ik wil jou hier dicht bij mij. En als je dit dan een hele leuke plaat vindt, dan moet je hem 24 uur per dag op Bingo laten staan. Want hij komt heel veel keertjes voorbij. Straks heb ik nog een berichtje over een stukje trap wat geveild is van de Eiffeltoren. En dat brengt 450.000 euro's op. Ik denk je, god, wat moet je ermee? Hè? Nou, een stukje metaal, maar goed. Het wordt ervoor uitgegeven. De laatste noot live, 9:30. En dit is mooi. Dit zijn Waylon en Jan Smit. En Rijki, voor jou jongen, tussen jou en mij.

oud Engels nummertje natuurlijk, maar dat weet onder andere iedereen wel. Dit was de uitvoering van Patricia. En terug bij af. Eens even kijken, want we gaan het even over een paar traptredens hebben van de Eiffeltoren. Echt waar, want 14 traptreden van de Eiffeltoren die zijn geveild voor ruim 450.000 euro. Een deel van de trap van de Eiffeltoren is voor 450.000 euro verkocht aan een Franse verzamelaar. Dat heeft het veilinghuis bekendgemaakt. De totaal 14 treden, goed voor een hoogte van 2,75 meter, maakte nog deel uit van de originele wenteltrap van het iconische monument uit 1889. Het stuk trap bevond zich oorspronkelijk tussen de tweede en de derde verdieping van de Eiffeltoren. De voorbije 40 jaar maakte het deel uit van een privécollectie. En voor de start van de veiling werd de waarde tussen de 120.000 en 150.000 euro geraamd. Maar uiteindelijk ging de constructie dus voor een fors hoog bedrag onder de hamer. Wegens de installatie van een lift tussen de bovenste en tweede verdieping werd de trap van de Eiffeltoren in 1983 in 24 delen onderverdeeld en gedemonteerd. Een ander deel van de trap werd in 2016 nog 532.000 euro voor geveild. En in 2008 had een Amerikaanse koper bij het veilinghuis voor een ander deel van de trap nog een keer 552.000 euro neergeteld. Nou, dat levert gewoon een 1,5 miljoen op, hè, die paar treetjes. Dus dat is ongelooflijk. Ik denk, godsnaam, wat moet je nou met een 2,75 meter oude bak roest trappen van een Eiffeltoren? Maar goed, ieder zijn ding, dan zeg ik dat maar. Hè. Maar goed, ik weet niet wat de bedoeling is van die trap, wat hij ermee gaat doen. Dat zegt hij niet, maar hij vindt het een heel mooi product. Nou ja, oké. Ik zeg prima. Ja. 450.000 euro, stukje trap van 2,75 meter. Ja. Ja, als je geld hebt, hè, dan kun je gekke dingen doen. En dit is er eentje van. Dit is Dean Saunders op Bingo en Gianna.

Pussycat en de Teenage Queenie. En als je gaat kijken wat voor hits die allemaal hebben gehad, dat is gewoon niet normaal. Ja, dus af en toe Pussycatje kan geen kwaad, toch? Hey, ja, die is niet anders dan de KitKat, maar Pussycat is ook leuk, hoor. Ja.

In de jaren 80 hadden Maggie Reilly en Mike Oldfield hier al een gigantische grote hit mee, To France. En dit was de Nederlandse uitvoering van Saskia Session, dichterbij. Ik vind het zelf wel aardig gedaan. Niet slecht, natuurlijk. Wij zijn Bingham FM, het is 9:09. Hier in Utrecht met Jan Smit en Marianne Weber. En samen met jou.

Marianne Weber en Jan Smit en Samen met jou. Nee, dit muziekje moet ik helemaal niet hebben. Jongens, deze moet ik hebben. Nee, er zitten zoveel knopjes op mijn paneel. Ik ben gek op knopjes, dus ik haal die knopjes in te drukken. De toppers, daar gaan we het over hebben. Want de toppers die kondigen op 24 mei, dat is vandaag, maar dan in 2014 aan, dat zij hun eigen film krijgen. De toppers bestaan in 2014 10 jaar. De film heet Toppers Lost in Las Vegas als werktitel. In de film gaan René Vroeger, Gerrit Joling, Jeroen van der Boom hun geluk in Las Vegas beproeven. De bedoeling is om in de zomer van 2015 de opname te gaan maken. In augustus 2015 meldt Gerrit Joling in een tv-programma van Jinek dat de film echter geheel van de baan is, omdat de agenda's van de zangers dit niet toelaten. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal hartstikke druk allemaal. Dus ja, dat was wel de bedoeling om een film te maken. Ik denk, misschien is het wel beter dat ze het ook niet gedaan hebben, hoor. Want soms wordt het wel eens een beetje een flop. Hè. De Dolly Dots hebben dat ooit in de jaren 80 ook gedaan. Hebben ook een film gemaakt, dat was niet echt heel succesvol. Dus ik denk dat ze gewoon die toppersconcerten moeten blijven doen. En de rest gewoon schoenmaker blijft bij je lezen, zeg maar. Nou, zullen we even een toppetje doen, de laatste van dit uur? Willy en Willeke Medley van de Toppers. Tot zometeen na 10 uur zijn we er weer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot met Geert de Groot.

0: niet meer alleen.
1: Fleming en onweer in mijn hoofd. Wat een heerlijke plaats is dat om te draaien. Ja, ja. Peter Koelewijn hadden we ook nog in mijn playlist schoot even weg, sorry. Ja, af en toe geeft hij een rol helemaal naar voren, dus moet ik hem helemaal naar beneden slepen. Ik weet niet of meerdere DJ's er last van hebben, maar ik heb af en toe wel. We hadden ook nog in 1983 Peter Koelewijn met een hete zomer. Nou, het is vandaag niet echt een hete zomer, maar het begin is goed, hè. Dus ja, dus... Even koekeloeren, want we gaan deel 3 doen van de laatste noot. En dat is vandaag 24 mei. En dit is de laatste keer dat ik de laatste noot doe op 60-jarige leeftijd. Want ik ben morgen jarig. Morgen word ik 25 mei. 1965, dat bepaal je 1965. Dus als je dan gaat rekenen, kom je uit op 61. Dus ja, morgen dus een verjaardags... nou ja, ik ga het niet echt vieren, maar ik voel me wel jarig dan, denk ik. Nou, is er nog meer gebeurd op 24 mei 1960? Want 24 mei 1960... De Peter T. die verricht in Nederland de miljoenste telefoonaansluiting. Kan jij nog herinneren dat je vroeger een vast lijntje had met een telefoon met een draaischijf? Ja, kan je dat nog herinneren? Dat is lang geleden. Ik weet mijn oude telefoonnummer trouwens nog van mijn ouders. Dat was 02154-18508. En toen later hebben ze een ander nummer gekregen. Dat was ook 02154-22183. Hebben jullie dat ook? Dat je nooit je telefoonnummer meer vergeet? Dat blijft gewoon hangen. De miljoenste aansluiting dus in 1960... Op 24 mei 1911 in Nederland wordt de eerste vogel van een vogelringetje voorzien. In 1911 was dat. En als laatste op 24 mei 1958, Martin Schreuder richt een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op. Eerst Martins Air Charter geheten en wordt later omgedoopt om Martinair. Ja, Martinair. En ja, ze doen nog wel vlucht, alleen nog... geen routinevluchten meer, zeg maar. Gewoon vakantievluchten en zo, geloof ik. Alleen van Carco heet het volgens mij. Ik kon er niet opkomen, gek, hè? Ja. Dus ja, dat doen ze volgens mij nog wel. Ik weet het ook niet helemaal zeker, maar je gelooft het maar een klein beetje van me wat ik zeg. Goed zo, deel 3, daar gaat hij weer.
2: Ja! De laatste noot.

Jan Biggel. En iedereen weet, en Ruud en Rob, die hebben een mailtje gestuurd. En die wilden graag deze plaat horen. Ik had het nooit gehoord, Ruud en Rob. Dus grappig, goed, ja. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Het is 18 minuten over 10. Het is zondagavond, de laatste Node Live. En we gaan even naar Zeeland, met Bluff. En daar is het mooi nu, aan de kust.

0: kirchje. Soms op het Alexanderplein.
1: Het blijft toch iedere keer weer een mooi liedje als je hem terug hoort. 1984, over de muur van... ik wilde zeggen André Haas, maar dat is eigenlijk weer... Klein orkest. Daar kom ik nog bij. Ja, het is een beetje laat op de avond. Een beetje, ja, ik merk, ik ben een beetje nerveus. Morgen ben ik jarig natuurlijk. Dus een klein beetje nerveus. Nou, we gaan het even over slapen hebben. Mensen die aan deze kant van het bed slapen zijn het meest chagrijnig. Als je 's ochtends niet te genieten bent en je met een pesthumeur uit bed stapt, dan is het raadzaam om voortaan aan de andere kant van het bed te gaan liggen, staat hier ook. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat mensen die op een bepaald gedeelte van het bed slapen een stuk chagrijniger zijn dan de persoon die aan de andere kant van het bed slaapt. Oké, je hoeft toch gelukkig niet onder het bed te slapen. Dat scheelt weer. De kans is groot dat je graag de voorkeur voor een bepaalde kant van het bed hebt. Dat klopt. Ik slaap altijd rechts, mevrouw altijd links. Dat kan zijn omdat jij en je partner daartoe eenmaal hebben afgesproken. Ja, maar ook als je alleen slaapt, dan heb je de voorkeur voor een bepaalde kant. Uit onderzoek blijkt dat aan de kant waarop je slaapt veel zegt over je humeur. Slaap je aan de rechterkant, dan ben je vaak een chago grumpy in huis. Het is lullig voor je vriendin dat je dagelijks moet wakker worden naast een man die niet te genieten is. Maar er is ook een verklaring voor dit humor. Althans, volgens de Britse wetenschappers die er onderzoek naar deden. De studie is uitgevoerd in opdracht van een beddenmatrassenfabrikant in Engeland. Er deden maar liefst 3000 mensen mee aan dit onderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die aan de linkerkant slapen 8% meer kans hebben om tevreden te zijn met hun leven. Denk hierbij aan werk en sociaal leven. Van de onderzochte personen bleek 9,5% een meer positieve kijk op het leven te hebben. Als je dus aan de rechterkant van het bed slaapt, dan stap je dus vaak chagrijnig en met het verkeerde been uit bed. Mensen die aan de rechterkant van het bed slapen, hebben vaker behoefte om alleen te zijn als ze wakker worden. Hun gedachten zijn negatiever en hebben meer kans op ontevredenheid over hun werk en sociale leven. Dus als jij niet te genieten bent of als je je ogen open doet, dan moet je misschien van plek ruilen met je vrouw of van je man natuurlijk. Dat kan ook natuurlijk. Maar heb je dan, maar dan heb je 's ochtends een chagrijnige vrouw naast je, dan moet je zo blijven liggen. Dat wil je natuurlijk niet. Dus als je rechts aan de rechterkant slaapt en je wordt vaak chagrijnig wakker, dan moet je even wisselen, even over elkaar heen springen in bed. En dan, ik slaap altijd rechts, maar ik word nooit chagrijnig wakker. Ik heb wel altijd dat ik, als ik mijn ogen open doe, ben ik ook gelijk klaar wakker ook. Ik hoef niet even, denk ik, van je moet niks tegen me zeggen. Dus, en mijn vrouw slaapt links, die is ook nooit chagrijnig vrouw. Dus, er is wel een onderzoek gehouden met 3000 mensen, dus er zit wel wat in natuurlijk. Heb je er wat aan? Dus als je rechts slaapt en je wordt chagrijnig wakker, dan moet je even omwisselen met je vrouw. Zeg je, jij gaat rechts, ik ga links. Kijken wat het gaat worden. Goed zo, Debbie. Hallo Debbie, jij hebt een mailtje gestuurd aan geert@bingofm.nl en jij wil deze mooie plaat horen van Marco Borsato. En het einde van de lijn.

Jeroen van Zelst en de Griekse Nacht. Ja, dat duurt voor mij nog even. Eind augustus, ja, ik kom bij niet meer aan. Eind augustus, dan ga ik ook weer voor de zoveelste keer een keer naar Griekenland. Ja, het blijft altijd wel. Ik vind het heerlijk, hè. Heerlijk land. We gaan het zometeen nog even heel eventjes hebben over het Eurovisie Songfestival. Jaren geleden. Het gaat over Corrie Brok. Ja, dat is wel leuk, toch? Goed zo. Wat ook heel mooi is, dat is dit liedje. Dat is van Guus Meeuwis bij Bingo FM. En bemin me later. Uit liefde voor muziek.

0: zijn.
1: Prachtig, Guus Meeuwis en Bemin me later. We gaan het over het Eurovisie Songfestival hebben. Ik heb er zelf niet zo heel veel mee, maar sommige mensen vinden het prachtig. Dat is prima. Op 24 mei 1956 wordt het allereerste Eurovisie Songfestival gehouden. In 1956, hè, in Teatro Cursaal in Lugano in Zwitserland. Dit liedjesfestijn is bedacht door Marcel Bergeon van de Europese Radio-Unie. Europese Radio-Unie. Er doen dus, zeven landen doen er maar mee. Nederland, Zwitserland, België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg. En Nederland laat twee liedjes horen. De Nederlandse zangeres Jetty Pearl opent het Eurovisie Songfestival met De Vogels van Holland. En dit liedje is geschreven door Annie M.G. Smit en Cor Le Maire. Corrie Brokken is de tweede Nederlandse deelnemer. En zij zingt Voorgoed Voorbij. En dat is een liedje van Jelle de Vries. De Zwitserse zangeres Lies Assacia wint met Rivrange. Oké. De exacte puntentelling en de eindscore van deze finale zijn niet bewaard. Dus het is allemaal niet terug te vinden. En de zangeres die toen gewonnen heeft in 1956... is op 24 maart 2018 op 94-jarige leeftijd overleden. Lies Assacia, als ik het goed uitspreek allemaal. Maar dat maakt niet zo heel blij. Het was in 1959. Dus. Nou, het liedje van Jette Pearl, die heb ik niet zo snel terug kunnen vinden. Maar ik heb wel het liedje van Corrie Brokken. En die gaan we ook even draaien. Die deed dus mee. Twee zangeressen of zangers die deden dus mee. En toen die tijd in het Songfestival. Dus we gaan even luisteren naar Corrie Brokken met Voorgoed Voorbij.

Maxime en Babette en hoe dat ook. Wat een, goed, ja, een aardig hit volgens mij. 15 minuten voor 11 hier bij Bing of M. De Formule 1 is natuurlijk ook aan de gang in Canada. En ik zie dat Russell op 1 staat, Antonelli op 2. En verbazend, Verstappen op de derde plek. Ja, soms wel. Ja. Gaat lekker. Daarom. Hoop dat die Mercedes elkaar er even afknallen. Dat zit helemaal goed. Het is bende, kan je me zien.

Tabita en nog één Gea. Het is 8 minuten voor 10, eerste weekse dag. Morgen nog allemaal lekker een dagje vrij, toch? Heerlijk, toch? Ja, lekker, hè? Ja. En dan zijn de vrije dagen weer een beetje voorbij, volgens mij. Dan moeten we allemaal naar de vakantie toe gaan werken. Ja. Even een mooi liedje nog op zondagavond. Tino Martin en de replay in één dag.

lekkere zomers van Tine van Beek en voel die vibe. Nou, ik voel hem hoor, want we gaan afscheid nemen, ja. Dat was de aflevering van zondag 24 mei 2026. De laatste uitzending dat op 60-jarige leeftijd. Morgen ben ik jarig, 25 mei, 61. Dus nou ja, volgende week gaan we er gewoon weer lekker vol gas tegenaan. Straks na 11 uur bingo non-stop. En morgenochtend om 8 uur, dan zit Fred Siebelink hier weer in de studio. En al die andere leuke programma's die nog voorbij komen. Nou, ik wens je morgen een hele leuke tweede Pinksterdag nog. Maak er wat van. Het wordt schitterend weer, dus dat is wel even lekker genieten. Als je straks naar bed gaat, wel rusten. Ik hoop je aanstaande zondag weer in goede gezondheid te moeten op dezelfde zender. Bingo FM, zondagavond om 8 uur. Tot volgende.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

trillen bellen. Over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen: bedankt, mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt. Hebben alles.

je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand- en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Mm-hmm.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lamix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.